0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen. Een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij. Maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
3: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
2: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisten hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is GIMOCAFFE.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Van boterzacht tot staalhard.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar ik naast stond in het leven. Twijfels, vraag stellen en blijven leren. Fouten goed maken en de tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog verleren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, toen zeker. En ver te houden van, moet er genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus.

0: BNL Nieuws.
1: Iran heeft vannacht Amerikaanse basissen in Jordanië en Bahrein aangevallen. Eerder vannacht had Amerika ook al Iran aangevallen. Een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse gevechtshelikopter. Tussen de VS en Iran geldt eigenlijk een staakt het vuren. En volgens Trump is een deal dichtbij. Maar het is onduidelijk of dat nog standhoudt na deze escalatie. De VS willen dat ons land een inreisverbod instelt voor wie uit Congo komt in de strijd tegen het ebola-virus. Dat schrijft De Morgen. De VS willen dat landen tijdens het WK voetbal de strenge Amerikaanse reisbeperkingen overnemen. Gebeurt dat niet, dan overweegt Washington zelfs een inreisverbod tegen Europese landen. Maar ons land gaat voorlopig niet op die vraag in. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn er gisteravond zware rellen geweest. De betogers staken onder meer auto's en huizen in brand en blokkeerden wegen. De politie had vooraf al gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Aanleiding is een steekpartij waarbij iemand zwaar gewond raakte. De verdachte is een Soedanese vluchteling. Die is opgepakt, zegt de Noord-Ierse premier. Er is geen plaats voor zo'n gewelddadige feiten.
2: Anyone who engages in violent criminality have no place in our community. The perpetrator of this heinous crime must face the full weight of the law.
1: Extreem rechts verspreidt beelden van het incident en dat heeft wellicht het protest aangewakkerd. De Britse premier Keir Starmer veroordeelt het geweld en roept op tot kalmte. In Mexico-stad hebben duizenden leerkrachten vlak voor de start van het WK voetbal geprotesteerd. Ze blokkeerden de toegang tot het Aztekenstadion en eisen hogere lonen. Ook op de openingswedstrijd van het WK dreigen ze ermee om het stadion te blokkeren. De Belgische voetbalvrouwen, de Red Flames, zijn geen groepswinnaar in de aanloop naar het WK. De Flames moesten ruimschoots winnen tegen Luxemburg om het doelpuntensaldo van leider Schotland te overtreffen. Dat gebeurde ook bijna. De Flames versloegen Luxemburg met 0-7, maar dat was nog één doelpunt te weinig. De Red Flames eindigen nu tweede en daarom wachten nog een paar moeilijke wedstrijden voor ze zich kunnen plaatsen voor het WK. En wie heeft de jackpot van de Euromillions gewonnen? Het kunnen zomaar je buren zijn. Een Belg koos namelijk de juiste combinatie en wint op zijn eentje 175 miljoen euro. Een record. Het vorige recordbedrag in ons land was 168 miljoen euro. Er komt regen aan, mogelijk met onweer bij een graad of 17. Morgen iets droger, af en toe zelfs zon, maar de kans op regen blijft. Het is wel een stukje zachter.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNN. Curated Sound Reel Connection.

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Mama, ze zijn gelukt.
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Bestuurders die vanaf volgende maand positief blazen bij een alcoholcontrole krijgen meteen een rijverbod van 12 uur. Dat staat in een nieuwe wet in het Staatsblad. Nu kan zo'n rijverbod nog 2, 3, 6 of 12 uur zijn, afhankelijk van het alcoholgehalte in je bloed. Volgens minister van Mobiliteit Jean-Luc Rukke moet dat een duidelijk signaal geven tegen rijden onder invloed. De verstrenging moet de verkeersveiligheid verhogen. Eigenaars die een verbouwing aan hun woning niet officieel melden, krijgen steeds vaker een boete. Dat blijkt uit cijfers die De Tijd opvroeg bij de federale overheidsdienst Financiën. Sinds 2024 heeft de fiscus 719 boetes opgelegd en dat aantal blijft toenemen. De fiscus controleert vaker omdat mensen te weinig uit zichzelf aangifte doen, terwijl de wet dat wel voorschrijft. Het gemiddelde boetebedrag bedraagt 1500 euro. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in Afghanistan nabij de grens tussen beide landen. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zouden ook vrouwen en kinderen zijn. Pakistanse veiligheidsbronnen zeggen dat de aanvallen gericht waren op schuilplaatsen van de Pakistanse Taliban. De Wereld Meteorologische Organisatie waarschuwt voor de mogelijke terugkeer van El Niño. Dat weerfenomeen verhoogt wereldwijd het risico op droogte, overstromingen en hittegolven. Volgens recente prognoses kan het om een sterke El Niño gaan. El Niño ontstaat door uitzonderlijk warm oceaanwater in de centrale en oostelijke Stille Oceaan. De vorige sterke El Niño droeg mee bij aan recordtemperaturen wereldwijd. Opklaringen en buien wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 18 graden. Ook morgen en overmorgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf zaterdag droger en zachter. In het weekend is tot 22 graden mogelijk.
1: Dit was het BNL Nieuws.

zit jij momenteel ook met je hand in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL, connected by culture.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Wij brengen je hoofd tot leven.
2: BNL.

0: Goedemorgen.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisteren.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs, Ach Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL Radio. Muziek met karakter, net als jij.
3: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go home? No me moleste mosquito.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: B-L-L. Bewust niet geluisterd.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL, for those who truly listen.

0: BNL Nieuws.
1: In de Landloperskapel in Oud-Turnhout is onder massale belangstelling afscheid genomen van zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Gewezen televisieomroeper Johan Verstreken leidde de plechtigheid. Hij verwees naar een bekend liedje van Louis Neefs. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien, ook al zien we jou niet meer. Onder de aanwezigen waren heel wat bekende televisiegezichten en politici. Onder andere dochter Céline en Luc Appermond brachten een getuigenis over wie Margriet was en wat ze voor hen betekende. Margriet en Céline hadden samen bepaald hoe de afscheidsplechtigheid er moest uitzien. Ze kozen voor een sereen afscheid in plaats van een grote show. Margriet Hermans overleed vorige week na een korte strijd tegen een hersentumor. Er is wat minder ziekteverzuim bij leerkrachten en dat voor het tweede opeenvolgende jaar. Toch kampen veel leerkrachten met mentale problemen, zoals burn-out en stress. Zo'n 40% van de ziektedagen zijn daaraan te wijten. Bij 55-plussers is dat zelfs bijna de helft. De man van 58 die onwel werd tijdens de chillathlon in Antwerpen heeft het niet gehaald. Hij raakte eind vorige maand in de problemen tijdens het zwemmen en werd ter plaatse gereanimeerd. Maar nu is hij toch overleden in het ziekenhuis. In een metrostation in Brussel is een man bevrijd die vastzat in een toegangspoort. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht en zou buiten levensgevaar zijn. Dergelijke incidenten gebeuren vaker. Vorig jaar viel daarbij zelfs een dodelijk slachtoffer. Vier Limburgse politiezones testen een app tegen phishing. Daarmee wordt een aangifte automatisch verwerkt, waardoor de politie sneller kan ingrijpen en de kans groter wordt dat slachtoffers hun gestolen geld terugzien. De app legt bovendien automatisch verbanden met andere dossiers. Het Bankforum stelt intussen voor om een fonds met geld van de banken op te richten om slachtoffers van fraude sneller te vergoeden. Tennister Serena Williams heeft haar comeback niet gemist. Ze klopte op het dubbeltoernooi van Queens in Londen samen met haar Canadese partner, een Amerikaans-Nieuw-Zeelands duo, in twee sets. Serena Williams is 44 en is na 4 jaar terug van weg geweest. Droge perioden en buien, eventueel met onweer, wisselen elkaar af. De temperatuur ligt in de buurt van 18 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het niet droog. Maxima dan rond 17 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Blue.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: B-N-L. Bewust niet geluisterd.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Wij brengen je hoop tot leven.
2: BML.

0: gelukt?
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
3: BNL, BNL, BNL, BNL.

Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115, Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine. Oh.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bij Koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Op verschillende plaatsen in ons land zijn 67 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting aangetroffen. Het gaat om een internationaal netwerk met vrouwen uit Zuid-Amerika en met België als draaischijf. De operatie verliep onder leiding van de onderzoeksrechter in Leuven. Vanmorgen zijn 35 huiszoekingen uitgevoerd. Er zijn ook 6 mensen aangehouden op verdenking van pooierschap, mensenhandel en witwassen. Ook in Spanje is op 2 adressen gezocht. In Mortsel bij Antwerpen is een fietster van 54 om het leven gekomen bij een verkeersongeval met een vrachtwagen. Dat gebeurde op een kruispunt op de grens met Edegem. De vrouw was op weg naar haar werk in een woonzorgcentrum. Ze is aangereden op amper enkele meters voor haar bestemming. Vermoedelijk gaat het om een dode hoekongeval. Voor het strand van Zeebrugge heeft de bekende avonturier en ondernemer Koen Darras een nationaal record gevestigd in het kitesurfen. De man bleef op het water van zonsopgang tot zonsondergang en legde net geen 300 kilometer af. Voor de man uit Torhout was het een opwarmer voor de recordpoging in januari. Dan wil hij al surfend de Atlantische Oceaan oversteken. Hij wil zo geld inzamelen voor een project voor proper drinkwater in Ghana. En nog voor de eerste trap gegeven is, blijft de deelname van Iran op het WK voetbal verontrusten. De minister van Sport van Iran heeft de FIFA laten weten dat de nationale elf meteen het veld zal verlaten als in het publiek protest te zien of te horen is tegen het regime of als er met de oude Perzische vlag wordt gezwaaid. Die is immers symbool voor de afwijzing van de Ayatollahs. Of er veel Iraanse supporters zullen zijn, is nog maar de vraag door de beperkingen van de Amerikaanse autoriteiten. Iran is een van de 3 tegenstanders in de groep van de Rode Duivels. Af en toe een opklaring, maar overal dreiging voor buien die lokaal intens kunnen zijn. Niet warmer dan 18 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: Er blijven excessen opduiken in de bedragen die thuisverpleegkundigen proberen aan te rekenen aan de ziekteverzekering. Dat blijkt uit controles van de ziekenfondsen. In de eerste 4 maanden van dit jaar heeft een handvol verpleegkundigen al meer dan 58.000 euro per maand gefactureerd en overschrijden zo al de limiet voor een volledig jaar. De ziekenfondsen gaan ervan uit dat het in die gevallen grotendeels om fictieve zorg gaat. Sinds vorig jaar staat er een plafond op het bedrag dat thuisverplegers mogen factureren. De ziekenfondsen moeten tegen 2029 jaarlijks 100 miljoen euro aan sociale fraude opsporen. Anders verliezen ze een deel van hun subsidie. Een vastgoedbedrijf van een Brusselse zakenman dient klacht in tegen PS-politicus en voormalig premier Elio Di Rupo. De onderneming beschuldigt hem van corruptie en belangenvermenging. De kwestie draait rond een zakelijke deal uit 2017. Uit recent uitgelekte opnames van telefoongesprekken zou blijken dat Di Rupo de deal heeft beïnvloed. Bovendien gaat het volgens de aanklager slechts om het topje van een nog veel grotere corruptiezaak. In de Waalse regering eist de MR uitleg van Di Rupo en eventueel zelfs een parlementaire onderzoekscommissie. Quinn Simmons heeft de 4e etappe van de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Amerikaanse kampioen spurte het snelst van een kopgroep met ook onze landgenoot Lars Krabs, die werd 8e. Wout van Aert won de spurt van het achtervolgende peloton. De Fransman Baudin blijft in het geel. En dan nog wat groen nieuws. In Antwerpen heeft een rederij de MGC Antwerpen in gebruik genomen. De allereerste gastanker, aangedreven door ammoniak. Het schip kwam er na internationale samenwerking tussen enkele grote spelers en is ontwikkeld met grote aandacht voor veiligheid. Het kan varen op koolstofarme ammoniak als brandstof en zo tot 90% minder broeikassen uitstoten dan traditionele schepen. Het is het eerste in een reeks van 4 schepen die allen de naam van een Belgische stad krijgen. Tot 16 graden met ook vanavond nog een mix van opklaringen en potentieel felle buien. Vannacht zijn de opklaringen breder en halen we tot 12 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk staat de radiomicrofoon terug aan en wordt de stem van uw vaste Onroest-presentator teruggehoord. Dus Onroest is eindelijk weer zoals het hoort. Onze opener van deze week was dan ook Moonlit Masquerade, Live or Die. En dat elke koning een vaste clown aan zijn zijde heeft, weten we allemaal. Zo ook deze volgende, Every King Has a Clown, Crucify Me. Welkom bij Onroest.

En de vraag van de Reaper is zoet met deze Reaper's Revenge to whom evil sacrifice. En Dominum heeft ons getrakteerd op een nieuw nummer dat afkomstig zal zijn van hun verwachte album Night is Calling. Dat zal worden uitgebracht op 3 juli. De nieuwe single noemt Dark Melodies, de nieuwe Dominum.

De eeuwige heerser van het IJzeren Koninkrijk kwam ook even langs in deze Iron Kingdom Eternal Emperor. En niet alleen Dominum heeft nieuw werk uitgebracht, want Electric Cowboy heeft ook een nieuw nummer uitgebracht naar verwachting van een album Tanz Night, dat op 7 augustus zal verschijnen. Voor nu laten we de goede tijden even rollen in deze nieuwe Let the Good Times Roll, de nieuwe Electric Cowboy.

En Dragon Force viert feest, want hun album Inhuman Rampage werd dit jaar 20 jaar. Momenteel staat er een anniversary tour gepland in Amerika. Of de tour ook naar Europa gaat komen is nog de vraag. Deze Through the Fire and Flames kwam van dat album. En wie alleszins wel naar Europa komt is deze Ice Nine Kills. Op 15 maart staan de mannen in Vorst Nationaal voor een March in Silence tour. Deze Stabbing in the Dark dient als voorbereiding voor Ice Nine Kills.

Zojuist waren we even bevroren in angst door deze jakpanzer Frozen in Fear. En voor degenen die de Legendary Tour van Sabaton hebben gemist, heb ik heel goed nieuws. Want Sabaton heeft recentelijk hun The Legendary Tour Part 2 bekendgemaakt voor 2027. De tour stopt jammer genoeg niet in België, maar wel in onze buurlanden. De tickets gingen vandaag in de verkoop. Deze The Cycle of Songs dient als voorbereiding voor Sabaton.

En Vision Divine beweerde net dat zij de titel The King of the Sky verdienen. En uiteraard verdienen ze die sowieso. En van de lucht gaan we door naar het verlaten land van Rexoria, Wasted Lands.

De leegte is voorbij, Wasted Land, Rexoria. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de uitzending. Dat merk je ook, want het einde belt onszelf. Ignition, the ending calls. Tot de volgende onroest.

make the same mistake twice. I'm gonna jump into the ring.

Just a perfect day. Drink sangria in the park.

play pretend. I got no

0: Goeie avond.
1: Dit programma Entre Nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
2: In Schaarbeek valt dit te lezen op een herdenkingstegel. Hier is geboren Jacques Brel. Hij heeft gezongen over het vlakke land, over ouderdom, tederheid en de dood. Recht opstaand leefde hij zijn leven en de dichter leeft.
3: Bonjour mes amis, comment ça va?
4: Entre nous.
3: Un programme avec de la musique française.

0: Vesoul, de stad in Frankrijk waar Jacques Brel graag vertoefde. Brel had meer dan één innerlijk. Hij was grappig, triest, nostalgisch, ontredderd. Hij was een schrijver, had een enorm charisma, was stout en aardig. En hoe weet ik dat? Van zijn dochter France. Ze blijft dit uur bij me.
1: Ce que j'aime beaucoup aussi chez mon père, c'est qu'il déteste les mondanités ou l'hypocrisie ou les gens qui font semblant. Ça, j'aime beaucoup, mais ça fait partie du restant.
2: Waar ik erg van hou bij mijn vader is zijn haat jegens ijdelheid en hypocrisie en mensen die doen alsof.
1: Donc, ce qui me fascine, c'est l'ensemble de ces caractéristiques que mon père va vivre intensément. Sans te dire, oh, peut-être que c'est un peu trop, peut-être que c'est un pas assez.
2: Wat mij dus fascineert in hem is het samenstel van deze karaktereigenschappen. Die mijn vader intens beleeft zonder zich af te vragen of het niet te veel of juist te weinig is.
1: Mon père, c'est un instinct. C'est vraiment un instinct de vie. Et c'est, voilà, c'est l'ensemble de toutes ces caractéristiques.
2: Mijn vader heeft een instinct voor leven opgebouwd uit het geheel van al deze karakteristieken.
3: Entre nous.
4: Entre nous. Un programme avec de la musique française.
0: Jacques Brel, de lange, smalle man die zichzelf beschouwde als een Franstalige Vlaming. En die Vlaams eigenlijk geen echte taal vond trouwens. Hij noemde Vlaams een subtaal van het Nederlands. Een eigen mening hebben, dat was hem verre van vreemd.
5: Les Flamandes dansent sans rien dire.

Le Flamande uit het jaar 1959. Anders dan in de late middeleeuwen werden chansons in die tijd, zeg maar het midden van de vorige eeuw, niet als een nobele kunst gezien. Apart eigenlijk als je daar nu op terugkijkt. En dat veranderde door de vocalisten dichters als Brassens, Barbara en Jacques Brel. Ieder met een eigen stijl. Zeker ook Brel.

0: heb een nieuwtje voor je. Er komt een nieuwe biografie over Jacques Brel uit. En daarover zometeen meer. Wat weten we nu al over de grote meester? Ik vraag het al vroeg in dit uur aan collega Paul Boerboom.
1: La Mort Subite. Een Brussels Grand Café niet ver van de Grote Markt. Eerste tafeltje rechts. Een foto van Jacques Brel. De garçon vertelt vol trots dat Jacques hier wekelijks zijn boterham met radijsjes kwam eten. Hoe kan het dat deze gek van het leven, geboren in het Brusselse Schaarbeek, uitgroeide tot een van de invloedrijkste meesters van het Franse chanson? Voorbestemd om in de schoenen van zijn vader te treden als fabrieksdirecteur, jong getrouwd, 3 kinderen, verliet hij in 1954 huis en haard. Met koffer en gitaar ging hij zijn droom realiseren en toog richting het Gare du Nord in Parijs. Zijn liedjes sloegen in het begin amper aan bij het Franse publiek, maar Jacques volgde zijn droom en zette door. Jacques Brel, ook wel de Franstalige Vlaming genoemd. Af en toe maakte hij een uitstapje naar Vlaanderen, de Plapéi. Denk maar aan het chanson Marieke.
2: Mijn platteland, mijn Vlaanderen, mijn land. Ay, Marieke, Marieke, revienne le temps, revienne le temps, de Brugge et Caen.
1: Jaren later, in 1966, zou Brel gevierd worden door het Franse publiek in de Parijse Olympia. Gevolgd met een prachtige optreden in Carnegie Hall in New York. Hier zong hij zijn bekende lied Jackie.
2: Hoe je m'appelais Jackie, être une heure, une heure seulement. Être une heure, quelquefois. Être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau.
1: En de New Yorkers dachten dat het over Jackie Kennedy ging en gaven hem een daverend applaus. Brussel is trots op Jacques. Denk maar aan Bruxelles.
2: C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet.
1: En ook wij Nederlanders mogen trots zijn. Wat te denken van Le Port d'Amsterdam.
2: Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drame.
1: Zijn nummer Quitte pas werd wereldberoemd en gecoverd door onder andere Sinatra.
3: If you go away on this summer day, then you might as well.
1: Zijn Le Moribond, De Stervende, werd minder bekend, maar niettemin vaak gecoverd. Het gaat over afscheid nemen van vrienden. In 1967 zou hij zelf afscheid nemen. On oublie rien de rien. On s'habitue, c'est tout. We vergeten niets. We passen ons aan, dat is alles. Tot op de dag van vandaag denken veel Fransen dat Brel een Fransman was. Onze fiere garçon de mort subite zou rood aanlopen.

0: Je sais que tu prendras soin de mon âme. Et je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, quand c'est qu'on me mettra dans le trou.
1: De grote nieuwe biografie van Jacques Brel. Dit is van de hand van dochter France. Die is gast in deze uitzending, ik vertel het je. Ik vergat daar nog te vragen. France, hoe gaat het eigenlijk met je?
2: Je weet très bien, j'ai beaucoup de projets. Surtout là maintenant, en 2022.
1: Het gaat heel goed met me. Toevallig gisteren heb ik het manuscript naar de drukker gebracht van een heel nieuwe biografie. Die ik over mijn vader heb geschreven.
2: Ik écrire une très très très longue biographie sur mon père. Parce que je vais très bien.
1: Er is natuurlijk één zekerheid in het leven en die is dat we allemaal een keer doodgaan. En ik dacht, voordat ik sterf, wil ik al mijn herinneringen in deze biografie hebben uitgegeven.
2: Plus tard que je ne connais pas encore puisque je ne serai plus là, une biographie où j'ai vraiment l'impression que l'on dit.
1: Ik beschrijf zijn hele levensloop en er komen zeker zaken in voor die niet eerder werden beschreven of gezegd. Het schrijven van La Chronique d'une vie heeft me goed gedaan, dus het gaat heel goed met me.
2: Chronique d'une vie, donc qu'est-ce qui s'est passé tous les jours de sa vie? Et ce livre est le premier d'une longue série que j'ai beaucoup beaucoup de plaisir à écrire, donc je vais très bien.
1: Dichter dan zo kan Jacques Brel niet bij ons zijn. De stem van zijn dochter France was dat. En Brel zelf, die was helemaal niet zo geënt op het krijgen van applaus. Zo gaf hij nooit toegifte. Eén keer gebeurde het dat het publiek gewoon bleef doorklappen toen Jacques al onder de douche stond. Wacht even. En ze bleven dus klappen, waarop Brel zijn kamerjas aanschoot en door de podiumgordijn kierde en zijn publiek alsnog met zijn kamerjas aan gedagzwaaide.

0: dans le port d'Amsterdam.
1: Applaus voor Amsterdam, dat verscheen in 1964. Het nummer krijgt zeker een plaats in La Chronique d'une vie. Franse Brel, zijn dochter, de auteur ook. Kun je alvast een anekdote noemen die we nog niet kennen?
2: Mon père, à l'âge de 17 ans, va faire trois voyages importants.
1: Mijn vader ging op zijn 17e levensjaar drie reizen maken die in zijn leven van grote betekenis werden. Hij bezocht de Ardennen, ging ook naar Frankrijk en wat hij per fiets ontdekte was hoezeer hij gesteld was op vrijheid.
2: À vélo où il veut rencontrer des gens et mon père va décider de ne jamais oublier cela.
1: In zijn latere leven zou hij in aanraking komen met gevoelens van opgeslotenheid in zijn leven. En dan ging hij altijd op zoek naar de vrijheid die hij als 17-jarige had leren kennen. En werd hij weer de jongen die 17 was.
2: Chaque fois que mon père va se sentir à l'inverse prisonnier d'une situation, prisonnier d'un métier, prisonnier de sa célébrité, eh bien, chaque fois il va dire: j'ai de nouveau 17 ans et je veux me sentir libre comme je me suis senti libre pour la première fois dans ma vie. Et ça, ce sont des exemples que les gens ne connaissent pas tellement.
1: Jacques Brel, die alle smaken vertegenwoordigde die maar denkbaar waren. Nostalgisch, geestig, triest. Hij leed vooral ook aan gebrek aan erkenning eigenlijk in die tijd. En daar heeft hij behoorlijk tegen gevochten en niet zonder succes. En Au Printemps, waarmee ik terugga naar 58, klinkt zelfs een vrolijke Brel.
3: Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps. Les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps.

0: Lente, lente. En mijn hart en uw hart zijn beschilderd met witte wijn. Lente, lente. Jacques Brel.
1: Een heel intiem programma met Joes Benders.
0: Straks vertel ik je alles over de Fondation Jacques Brel. Nu alvast kan ik je vertellen dat het een echt museum is. Je kan er kennis nemen van Jacques als musicalster of als acteur en als zanger. Herman van Veen, die nam ooit een nummer op van Jacques Brel. En dat noemde hij Liefde van Later. Een korte impressie.

Hier het origineel, La Chanson des Vieux Amants. Natuurlijk hadden we onweersbuien. 20 jaar liefde is gekke liefde. 1000 keer heb je je bagage meegenomen. 1000 keer nam ik de vlucht. En elk meubelstuk onthoudt in deze kamer zonder kinderbed splinters van oude stormen. Bien.

Nummer Kietepa. Werd een evergreen. Die Engelse term die is hier best wel gepast. Omdat niet de minste dat nummer coverde in de Engelse taal. Een kleine greep. Dusty Springfield. Shirley Bassey. Frank Sinatra. Wyclef John. Maar mooier dan het origineel zou het niet worden. Vind ik tenminste.

0: Frank, Dusty, Shirley, Wyclef, Sean. Die bracht een rapversie. De lijst van covers van Brel die kan nog vele malen langer zijn. Want ook de volgende rasartiesten die coverden Jacques Brel. Nina Simone, David Bowie, Joan Baez, Juliette Gréco, Ange, Barbara en Arnaud. Frans Brel, kom even bij ons terug aan de micro. Wat fascineerde jou nou het meeste in jouw vader?
1: Ce qui me fascine chez lui, c'est un ensemble de choses.
0: Wat mij aan mijn vader het meest fascineerde, was eigenlijk een geheel aan dingen.
1: Qui aime bien rigoler, mais c'est un homme également très triste.
0: Hij was heel grappig, maar hij kon ook heel triest zijn, nostalgisch en vaak ontredderd. Hij nam waar, hij schreef, hij kon stout zijn, maar ook zeer aardig en had een enorm charisma.

Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland.

mijn liefde, waai de wind, c'est fini. Zonder liefde, warme liefde, wijnt de zee, déjà fini. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, tout est fini.

0: apart eigenlijk dat Gilbert Bécaud altijd Monsieur Sommervold genoemd wordt. Dat mag je eigenlijk van Jacques Brel ook wel zeggen. Dit was Marieke uit 61. Frans Brel, terug naar jou. Tikkeltje persoonlijk misschien. Welke karaktertrek in je vader herken je bij jezelf?
1: Je viens de terminer ce livre. Et le livre que j'ai écrit, j'ai mis des mois, même des années à écrire ce livre.
0: Ik heb jaren aan het nieuwe boek geschreven. En nu het klaar is, is het goed voor mij. Iedereen in mijn omgeving wil het lezen, maar voor mij is de episode afgesloten.
1: Mon père qui dit quand on écrit une chanson et qu'on enregistre la chanson.
0: En dat doet me echt aan mijn vader denken, die zei: als ik een chanson heb geschreven, is het voor mij klaar. Dan is het voor het publiek.
1: Et je ressens la même chose
2: avec la mer du Nord.

0: sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien.
1: Le plat pays uit 62. De Fondation Jacques Brel, daar wil ik het nog even over hebben. Heel bijzonder, omdat hij in Brussel een keur aan Jacques Brel herinneringen herbergt. En Frans legt het kort uit.
2: Alors la fondation c'est très particulier puisque ça fait plus de 40 ans que je travaille à cette fondation.
1: Ik werk meer dan 40 jaar in deze fondation. We ontvangen het publiek graag en 7 dagen per week.
2: La fondation c'est un pont comme un arc-en-ciel.
1: Je vindt er van alles wat je wil. Het is een brug tussen publiek en de archieven.
2: Avec toutes les archives que j'ai pu rassembler.
1: Familiearchieven en meer. We bieden ook activiteiten zoals een wandeling met koptelefoon en audio door de stad om de verbinding te vinden tussen Jacques en zijn muziek en interviews.
2: De chansons de Jacques et des interviews. Je propose une exposition permanente où il y a.
1: Er is een permanente expositie en een cinema waar ik trots op ben, waar films van Jacques te zien zijn. Zoals de nieuwste film over de laatste 3 jaren van zijn leven, waarin hij besloot over de wereld te gaan reizen met zijn boot.
2: Que je viens de réaliser, il y en a encore 2 à faire. C'est le film qui s'appelle J'arrive et qui parle des dernières années de la vie de mon père quand mon père décide d'arrêter sa vie un peu dans le show business et de faire le tour du monde pendant 3 ans avec son bateau.
1: Die Fondation Brel, die is gevestigd in Brussel, Place La Vieille aux Aubles. Elke dag van de week geopend, ook op feestdagen. Van 11 tot 17:30 s'avonds. En dus nu op dit moment ook al open. Au revoir namens mijn chouchou, Felix Meurders, Paul Boboom en John Klinkenberg, die mij helpt hier met de techniek.
3: Entre nous, vous souhaite une bonne journée.
1: En dan ook dit. Jacques Brel. In 1974 werd bij hem longkanker geconstateerd. Voor hem een moment om zich definitief te vestigen op het eiland Hivaoa. Op 9 oktober 1978 overleed hij. En op dat eiland ligt hij begraven. Een jaar nog voor zijn overlijden neemt hij met zijn laatste adem dit nummer op, dat bij Barclay in Parijs geregistreerd wordt. In 1 keer, zonder herhalingen. La Marquise krijgt hoogstaande kritieken. Op de dag van verschijnen worden er meteen 650.000 exemplaren verkocht. Het wordt Brel's slotakkoord van een bewogen muzikaal en sociaal leven. Il...

0: Je luisterde naar een heruitzending over Jacques Brel, met dankbare medewerking van zijn dochter France Brel.
1: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.